stuk voor stuk. Eens nam aan loop, eens nam aan loop. Schritt voor schritt, stuk voor stuk. Eens nam aan loop, eens nam aan loop.